0: King komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisteren nacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: was toen van
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

Er valt een traan in mijn bier, want ik huil om jou, mijn dier. Dag en nacht denk ik aan jou.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Malmere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden. Door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig bovendien. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken.

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de 1e ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Kees Tolk, Obingo en Pico Deluxe. Geen dubbele bodem, dat zit ook niet in dit programma. Nee hoor, er zitten ook geen trucs in. Zit wel eventueel jouw verzoekje als je hem doorgeeft. Marcel@bingofm.nl. Ik zeg het alvast maar. Dan heb je even de tijd om dat allemaal te gaan invullen. Je kunt ook gebruik maken van de Bingo FM app natuurlijk. Kijk even naar het verkeer. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar is 10 minuten vertraging. Ook 5 minuten op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken. Nou, hou daar dus even rekening mee voor op de weg. De rest, moeten we ook rekening houden met het weer, hè, mensen. Oh, het heeft eventjes geregend. Het begon een beetje, wijfelend, zeg maar, met een paar spatjes. Maar later kwam er toch wel wat meer regen. En de rest van de dag, dat gaan we maar zien. De natuur schijnt een hoop water nodig te hebben. Zometeen gaan we even bellen met Bert van Linden. Inmiddels is hij weer een weekje thuis hier in Utrecht. En we gaan bellen wat betreft de onderwerpen van Ondiep TV. De bingo-schijf, ook die hebben we natuurlijk voor je klaarstaan. Als je hem nog niet hebt gehoord, dan is het een mooie verrassing. Nu eerst Fleming.

0: Mike Versteeg hoor je en de hartslag van je heupen aan de telefoon is Bert van Linden. Een hele goede morgen, Bert.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Goedemorgen. Ja,
0: alweer een week in Utrecht. En, ja. Ja, vorige week vertrokken vanuit Italië bij het Gardameer. En ik zei al tegen je, toen jij weg was, waren er best wel wat branden daar ook. En je zei, nou, daar heb ik nog een staartje van meegekregen.
1: Nou, in zoverre dat het wel begonnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag, toen wij er nog waren.
0: Oh ja.
1: Maar ik heb daar verder niks van gemerkt, laat ik het zo zeggen dan.
0: Nee.
1: Maar het is natuurlijk weer een stukje verderop en dan... Ja, dan gaat het om zo'n bergketen heen. Ja, dan merk je er ook weinig van natuurlijk.
0: Is ook zo. Hey Bert, en nou, toen waren we hier in Utrecht deze afgelopen week. Heb jij nog genoten van de zonsverduistering waar iedereen het over heeft?
1: Ja, ik heb verder eigenlijk helemaal niet gekeken.
0: Oh!
1: Dus ik heb er eigenlijk niet veel van meegekregen. Nee. Ja, wel zien de televisie.
0: Ja.
1: Maar ik heb niet een eclipsebril opgezet om te kijken. Ja, dus dan moet ik een antwoord schilderen. Oh, okay.
0: Ja, nee, ik ben wel wezen kijken bij een strandje. En echt met zo'n eclipsbril. En dacht, laten we er even een momentje van maken. Mooiste moment trouwens, Bert, was dat er een jochie was. Een klein jochietje van een jaartje of 5. En die zei, mama, met dat brilletje op natuurlijk. Die zei, mama, ik zie helemaal niks. Ik zie alleen een heel klein gaatje.
1: Ja,
0: dat was natuurlijk de zon.
1: Ja, dat was de zon. Ja. Die verdween even.
0: Ja, precies. Hey, ja. Bert, ik ben blij dat je in ieder geval weer terug bent.
1: Ja, ik ook. Het is goed weer hier, dus prima.
0: Nou, voor nu is het wel even lekker, hè? Want ja, wat temperatuur was het eigenlijk hetzelfde als in Italië, neem ik aan.
1: Ja, jawel. Alleen daar voelt het weer iets anders, maar dat zal met vochtigheidsgraad te maken hebben, denk ik. Maar,
0: en zo'n terrasje met zo'n parasolletje en een biertje voor
1: dat
0: je.
1: Dat maakt ook nog wat.
0: Dat maakt ook een hoop goed, hè?
1: Ja. Dat kan je hier in Utrecht ook doen, trouwens. Dat is ook zo.
0: Ja, dat is wel weer waar. Hey Bert, de onderwerpen van Ondiep TV, ze zijn nog steeds in de herhaling. Welke zijn er morgen te zien?
1: Nou, we hebben er een in de herhaling, dat is het Viperre Café. Dan hebben we er een in de herhaling, dat is de Wijkproeverij. En dan de laatste, dat is 30 jaar bestaan van de korfbalvereniging Sinergo.
0: Oké.
1: Nou, dus die kunnen we morgen vanaf een uur of 6 weer op Oestad bekijken, als het goed is. Dus,
0: bij de aflevering Noordwest. Ik moet het steeds herhalen, Bert.
1: Ja, bij de aflevering Noordwest.
0: Ja.
1: Inderdaad. Ja. Of Uurdewijk Noordwest heet het tegenwoordig. Dat klopt.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja, heel goed.
1: Dat klopt.
0: Goed, Bert. Dan zijn we er doorheen. Staat er nog wat op de planning voor vandaag?
1: Ja, vandaag gaan we natuurlijk weer naar FC Utrecht toe.
0: Kijk.
1: Tegen AZ.
0: Oeh.
1: En die spelen om 6:15 in de Galgenwaard. Dus we hopen dat de eerste 3 punten nu gepakt gaan worden.
0: Ja. En wat denk je ervan? Komt het goed?
1: Nou, ik ga voor de voorspelling 2-1.
0: Oké.
1: Ik weet nog niet helemaal waarop ik het gebaseerd heb. Maar
0: het blijft spannend.
1: Ja. Ik hoop het in ieder geval. Ik hoop het in ieder geval wel.
0: Ja, nou ja, wij met jou, Bert. Dankjewel voor het gesprek. En dan bellen we wel hier, hè.
1: We houden contact.
0: Succes
1: met je programma.
0: Ja, hoi, dankjewel. Hoi, Bert van Linden was dat. En wij gaan luisteren naar de schijf die het belangrijkste is de komende week. Die is van Sherry Ann.

0: Ja hoor, je kunt je verzoekje doorgeven. Doe dat dan aan Marcel. @BingoFM. Of gebruik de Bingo FM.
1: Costa, met lange vrouw.

0: nog eens zo'n rijtje.
1: Ja, en Lange Frans. Ja, Lange Frans deze week natuurlijk lekker in het nieuws wat betreft zijn luchtplaatsen. Die hij achterin zijn tuin heeft gecreëerd. Echt minimalistisch groen. Dat moet nog groeien tussen de tegels, denk ik. En de afgelopen week is die ook flink belachelijk gemaakt daarom. En ik weet het niet. Heeft het tuinbedrijf hier nou voordeel bij of niet? We zullen het nooit weten. Maar goed, Frans zegt dat er nog wat groen in de tuin komt. In potten en zo. Maar goed, het leed is al geleden, zullen we maar zeggen. Straks heb ik een uitgebreid weerbericht voor je. Maar eerst gaan we naar luisteren naar deze klassieker. Erik Meesie. Hier is zonder jou.

0: lekkere plaat hè, van Giannis. En ga maar weg. Nou, ik zou gewoon even blijven. En dan hoor jij ook wat het weer gaat doen. Zon en wolken wisselen elkaar af deze ochtend. En vooral in het westen en noorden komt het tot buien. Lokaal gaan de buien gepaard met onweer. Tijdens de middag dan kunnen er vooral in het binnenland plaatselijk enkele regen en een onweersbui ontstaan. Het wordt 24 tot 32 graden. Aan zee is het dan enkele graden koeler. De wind is vaak matig en waait uit noordelijke richting. Zondag dan verloopt zo goed als droog. Met een mix van zon en wolken tot dan 22 tot 26 graden.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Nou, Monique Smit is dus niet zo van het delen. Er wordt wel gevraagd om het delen van informatie. Het is namelijk de wespentelling. Jawel mensen, die is begonnen. De nationale wespentelling. En het valt mij zo op dat er zo weinig wespen zijn. Dus ja, misschien is het een heel slecht jaar hoor. Dat zou kunnen. Dan moet ik me er echt meer in gaan verdiepen. Dat kan sowieso wel vanwege deze telling natuurlijk. En wil jij meedoen met de nationale wespentelling? Dan is het volgende advies. Kies een plek uit waar je 30 minuten lang bijhoudt welke wespen of wespen lijkende insecten je ziet. Dat kan dus vanaf vandaag tot en met zondag 23 augustus. Je kan één keer of meerdere keren gaan tellen. En de resultaten geef je dan door via tuintellingen. En daar heb je daar natuurlijk het kopje tellingen. Daar mag je de informatie invoeren. En op de website van de Wespenstichting vind je alles over de verschillende soorten wespen in Nederland. Ja, dat is altijd goede beestjes, maar natuurlijk niet bij met drinken. Hè? Dan is het echt vervelend. Ja, dan gaan ze dood.

is. Heb jij een verzoek? Geef hem gerust door. Marcel@bingofm.nl. Wij gaan eens even kijken wat er te doen is in de stad. Nou, sinds gisteren is het grootste theaterfestival weer neergestreken in het Moreelse Park. Dat is tot en met 30 augustus. En dan hebben we het over natuurlijk theaterfestival De Parade. Er zijn meer dan 100 voorstellingen. En het is zeer laagdrempelig. Het eerste uur is namelijk gratis. Daarna betaal je €10 voor een ticket. Dus dat kost niet de hele wereld. En zo maak je toch kennis met theater, muziek en dans. Dat dus sinds gisteren is dat begonnen. Het Moreelse Park. Wij gaan luisteren naar Treintje Oosterhuis. En dit is voor mij.

De Lalo is Rob's op bingo en lach naar het leven. Morgen dan kun je ook lachen en het wellicht gaan optekenen. Er is namelijk een model tekenen bij de NAR. Ik vind het heel knap als mensen dat kunnen. Zo was ik, twee weken geleden was ik in het museum. En daar kon je dus een houten plankje krijgen met papier. En heel veel mensen deden dat ook om dan iets na te tekenen bij Vincent van Gogh. En en die schets dan ook echt meenemen en zo. Heel leuk om te zien. Maar goed, ik heb er denk ik geen geduld voor. Ik denk, ik pak de printer en prima. Nou, als je dat allemaal niet wil, maar wel echt eventjes de tijd voor wil nemen. Morgen van 12 tot 10 kan dat. De toegang is gratis. Er is wat muziek en een DJ. En genoeg plek om daar een beetje rond te hangen. Op de Nijverheidsweg bij de NAR. Het model tekenen dus. Over modellen gesproken, dit schijnt een heel mooi model te zijn. Ja, zelfs priesters kijken om.

Antje Montero, Obingo en jij zal altijd van mij zijn. Langzamerhand gaan wij naar het NOS Radio nieuws van 11 uur. Niet getreurd, het volgende uur staat dan ook weer te beginnen, hè.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water, door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Ratsie de Romelie op Bingo FM en dan ben ik van jou. Hele goeiemorgen als je er net bij bent. Welkom bij Muziek bij de Koffie, de zaterdageditie. Ja, kijk natuurlijk ook een beetje wat er zo gebeurt in het nieuws. Je hoorde zojuist ook het NOS Radio nieuws natuurlijk. Maar dit is wel een heel opmerkelijk bericht. Een superjacht wat 4 dagen geleden was aangeschaft... ligt nu voor de kust van Sardinië. Maar ik hoor Henry wel eens zeggen met de glimmende kant boven. Maar dat is in dit geval met de glimmende kant naar beneden. Want hij is al gezonken, mensen. Ja, superjacht is het. Dus de prijs is niet bekendgemaakt. Maar wordt geschat op 8 miljoen euro. Ik zie dat er ook beelden van zijn. Ja, en daar zie je dus een jacht nog met zijn kontje naar boven. Maar de rest ligt allemaal onder water. En ik neem aan dat het interieur best wel duur is. Ja, goed, zo zie je maar, hè. Stoot je je teen, dan is dat ook pech hebben. Maar toch van een andere orde dan dit. Hey, leuk dat je erbij bent. Zometeen hebben we de dag van vandaag. Wellicht jouw verzoekje als je me even doorgeeft. Maar eerst gaan we genieten van de muziek van Gordon. Samen met Replay. Die

0: op Bingo met Klaas Veen. En toen ik geld had.
1: Het is zaterdag.
0: Het is 15 augustus. Oh ja. En die had ik natuurlijk niet klaargezet. Nee, het moet natuurlijk zijn.
1: De dag van.
0: Precies. Het is India's onafhankelijkheidsdag. Werd getekend in 1947 op 15 augustus. Daar stopte de Britse overheersing. De Britten die hebben nog meer natuurlijk gedaan. In 1710, ja, toen namen de Britten namelijk Acadia in. En daar wordt nu nog Acadia-dag gevierd. Dat waren eigenlijk, nou ja, ook niet de originele bewoners. Maar een soort Fransen die daar zaten. Maar goed, ze hebben het cultuur die ze toen daar hadden vastgehouden. En dat wordt dus vandaag gevierd. Klinkt goed, onder andere met frikol. Dat is een hartige stoofpot. En shomo, dat is een zoete pudding. Ja, het is een hele complexe geschiedenis. En Acadia bestaat nog steeds. Ik had er ook nog niet van gehoord eigenlijk. Het ligt in het noordoosten van de Verenigde Staten. Wij gaan genieten van de muziek. En heb jij een verzoekje, geef gerust door marcel@bingofm.nl of gebruik de Bingo FM app. 09093-2122 kan natuurlijk ook. En wij gaan luisteren naar Quincy Smulders en Samen Zijn.
2: Vriendje

0: geluk.
1: Ja, maar niet aan is dit geluk. Mooi gesprek op onze website terug te vinden over Amina. Ze heeft het over het telefoongebruik. Ja, we herkennen dat waarschijnlijk allemaal wel. Te lang iedere dag op je telefoon. Nou, zij vertelt daarover, want ja, zelf gebruikt ze natuurlijk de socials ook heel veel. Kijk maar eens eventjes op de website www.bingofm.nl. Op de radio nu. Ja, graag geziene gast hoor. Jeroen van der Boom. En jij bent zo.

0: jaren 80, Frank Boeijengroep en Contact. Nou, ik hoop niet dat er contact is, maar er staat wel een file, dus we staan keurig achter elkaar op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld, dat is 10 minuten. Kijken we ook gelijk eens even naar het weer. Met name in het noorden en midden komen wat buien voor. Lokaal kunnen deze buien gepaard gaan met onweer. Elders wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag dan ontstaan in het binnenland enkele regen- en onweersbuien. Het wordt 24 tot 32 graden. Aan zee is het enkele graden koeler. De wind is matig en waait uit noordelijke richting. Zondag, oh, het verloopt zo goed als droog. Met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 graden in het noorden tot lokaal 27 graden in het zuiden.
1: Iedere zaterdag, muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

0: Ja, je hoort ze allebei. Peter Beense en Harry Slinger met een goede vriend. Hey, goed nieuws voor Nederland. Fayen van der Bos, dat is natuurlijk een grote musicalster op de 28e al. Maar die gaat vanaf komend voorjaar op West End te zien zijn in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Ja, dat is voor de eerste keer dat een Nederlander deel uit gaat maken van de originele cast op een nieuwe musical op West End. Nou, daar mogen we best een beetje trots op zijn. Ze is natuurlijk al bekend van allerlei musicals die ze ook in Nederland heeft gedaan. Maar ook in Duitsland stond ze op de planken. Nou, ze zegt iets om op trots te zijn, hoor. Eens even kijken. Ja, vanaf... wanneer is het? Kan het nou natuurlijk niet vinden. Het voorjaar. Dan zal ze weer daar staan op West End. Wij gaan luisteren naar de muziek van Femke Wengeveld. Feestje.
1: Best

0: Ja, Hebi en Hebi. Ja, ze wisten het toen al, want dit is jaren 80. En lekkere country muziek. En je hoort ook overal steeds meer country muziek, hè? En,
1: yes, yes. Country, country.
0: Yippie-yay.
1: Ja.
0: Ja, dat is nu zelfs... ja, wij houden dat natuurlijk altijd allemaal een beetje bij. Er komt een radiostation, hè? Wat echt alleen maar country gaat uitzenden.
1: 1, 2, country.
0: Ja, maar ik vind het ook wel leuk. Sommige liedjes zijn echt wel leuk.
1: Zeker weten. Zeker.
0: Zoals deze natuurlijk, van Hebi.
1: Hebi. Dit is een foto, ja. Oh ja.
0: Ja.
1: Maar Gerard de Vries trouwens, dat was een oud disjockey van Veronica en Tros.
0: Ja.
1: Die had ook een countryprogramma.
0: Ja.
1: Maar dat is al heel wat jaren geleden.
0: Ja,
1: we krijgen
0: dan kunnen we nagaan hoe oud jij bent, hè? Eigenlijk. Zat je met nette haartjes, toen je nog haar had dan ook. Zat je toen lekker te luisteren?
1: Toen zat ik met natte haartjes.
0: Ah.
1: Ja, die had ik toen nog, zat ik te luisteren.
0: Ja.
1: Ja, nou je het erover hebt. En begin dan
0: denk je ineens helemaal terug aan de tijd dat je een lekkere volle bos had.
1: Ja. Nou, dat is een tijdje geleden.
0: Ja, dat snap ik. Hey, fijn dat je er bent.
1: Ja, dank je.
0: De zonsverduistering.
1: Ja, ik heb even gekeken.
0: Ja,
1: maar
0: niks gezien.
1: Ik heb er niet echt meegekregen.
0: Nee, je moest echt zo'n brilletje op hebben.
1: Ja, joh. En dat had ik helemaal niet. Ik heb door cd's dan te kijken.
0: Een cd? Ja, dat was dus afgeraden, hè?
1: Daarna was ik ook... een half uur...
0: Zag je sterretjes in plaats van de zon.
1: En de stok rondgelopen.
0: Ja. Nee, ik vond... wij hebben er echt een momentje even van gemaakt. Zijn even naar Strand Nul gereden.
1: Ja.
0: Dan was het hartstikke druk. Sowieso mensen met die daar een beetje recreëren.
1: Ja.
0: Maar ik had ook gewoon de auto zo naar achteren gereden. Klepje open. En daar zijn we lekker gaan zitten.
1: Kijk.
0: Toen het moment daar was, het brilletje opgezet.
1: Ja.
0: En toch even een momentje daarvan. Dat was echt goed te zien.
1: Ja.
0: Dus ik zei al, in het vorige uur had ik... een gesprek natuurlijk met onze Bert van Linden.
1: Ja. Ja.
0: En daarin zei ik al... Ja, daar moesten we erg om lachen. Er was een jongetje die ook natuurlijk wilde kijken. En zijn moeder deed dat brilletje opzetten. Maar het is natuurlijk super donker. Die zei, ik zie helemaal niks. Het is helemaal zwart. Ik zie alleen een klein gaatje. Ja, dat was dus zo.
1: Dat was dus zo.
0: Dus een halve strand moest daar erg om lachen.
1: Ja. In 81 kan hij het weer doen. Dus,
0: ja, hij wel.
1: Ja.
0: Ik ga ervan uit dat wij dat niet meer meegemaken.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee. Nou ja, alhoewel met AI. Je weet het toch. Het gaat hard. Over hard gaan gesproken. Hier is Bluff. Met harder dan ik hebben kan.

Robert Pater. Straks gaat de gezelligheid hier op Bingo FM natuurlijk gewoon door. Met Henry Verwoerd. En het lunchpakket. Wij gaan luisteren naar René Schuurmans nog. Is het leven mooi? Jazeker!

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Noodgeval. De Goldband. Goldband zeggen. Er zijn erbij die zeggen Gold.
1: Ja, van de zakken, hè? Van de.
0: Stukwerk. Ik heb weinig met stukken. Dus,
1: Nou, ik ook niet. Nee. Ik vind het altijd knap als mensen dat kunnen.
0: Ik lach me stuk, maar ik kan het zelf niet.
1: Nee. En ik heb wel eens iemand, een kennis van mij, die zei. Nou, zo moeilijk kan dat toch niet zijn. Zo'n klein muurtje. Het was ook maar een klein stukje.
0: Ja.
1: En dat ging ook best wel goed eigenlijk. En zag er helemaal niet zo verkeerd uit.
0: Nee.
1: Totdat hij aan de grote wand ging beginnen.
0: Ja.
1: Dan is hij snel mee gestopt.
0: Ja. Ah, mooi man. Ja, dat, zo zie je. Maar er zijn klussen. Dan denk je van, nou, ik had het beter af kunnen blijven.
1: Ja,
0: dat is zo. Hé, maar ik heb weer genoten van de uitzending.
1: Ja, ik ook.
0: En de vraag die ik altijd weer stel, gaan nog leuke dingen doen?
1: Ja, zei al. Vrijdagavond, toen zag het er naar uit dat ik niet zo'n druk weekend zou krijgen. Maar zo in de loop van de avond en deze zaterdagochtend heb ik steeds meer klussen erbij. Kun je ons even naar Schiphol brengen? Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Vrienden van mij die zeiden, is het toch wel leuk misschien om nog eventjes een barbecue te doen.
0: Ja.
1: Maar ja, dan moet je dus wel even wat hebben om erop te leggen.
0: Ja.
1: Dus dat moet ik ook zo meteen gaan regelen.
0: Ja.
1: En vanavond ga ik even bij de Oude Gracht uit eten.
0: Oh.
1: Maar goed, mijn tante zei, dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja.
1: Ja, dus die moet ik ook even ophalen.
0: Nou, kijk.
1: Dus, allemaal leuke dingen, maar ben er best druk mee eigenlijk.
0: Een soort Uber.
1: Ja, dat is helemaal niet erg.
0: Uber druk.
1: Nee, maar ik word wel een beetje druk zo in het weekend. Het was niet de bedoeling helemaal, zeg maar. Maar goed, geef me hoor.
0: Niet dat jij vanavond zit te eten, dat je onder het eten in slaap valt.
1: Nou, dat zal wel meevallen, toch?
0: Ja, dat
1: komt goed. Nou, ik hoop natuurlijk nog even op het terrasje te zitten.
0: Ja.
1: Maar ik ben er bang voor.
0: Ja, zoals het nu is.
1: Nee. Hey, en ik ben natuurlijk in mijn programma vraag ik eigenlijk altijd wie is de weekendlunch?
0: Dus bij deze
1: wil ik het alsnog even weten.
0: Nou, dat kan. Dus Henk Benaar, we gaan 4 platen draaien van Henk Benaar.
1: Okay.
0: Dus gaat helemaal goed komen. Nou, ik wens jullie een
1: heel fijn weekend.
0: Ja, nee, dan is dat weer goed afgerond natuurlijk.
1: Juist.
0: Nou, ik wens jullie een heel fijn weekend en de volgende week weer. En rustig aan met het eten vanavond.
1: Ja, dat zijn allemaal luxe problemen, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Dus geniet er ook van. Nou, ik ga plaatjes draaien tot 2 uur. En ik begin met Frank van Gooien.

Lekkere plaats, zegt Django Wagner. Bachata Bailando. Bachata Bailando, zo heet dat. Lekker ritmisch verantwoord, zonder maar dat oliebestendig. Maar als je even naar buiten kijkt, dan is het iets minder zon. Maar ja, kleinigheid jou in het oog natuurlijk.

0: is alleen.
1: Oei, lekkere plaats, Sherry Ann. Het is de bingo schrijver deze week. Niets is alleen, nee. En jij hoeft ook niet alleen te zijn, want we zijn gewoon lekker bij je met de lekkerste Nederlandstalige muziek. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Er zijn vandaag heel wat jarig alweer. Even kijken, de moeder van Frans Bauer is vandaag jarig. En Kees Haak is ook jarig. Nou, er zijn er nog meer die jarig zijn vandaag. Allemaal van harte gefeliciteerd. Ik heb voor mij 1000 lieve woorden.

favoriete weekendlunch uit voor vandaag. Ik ben naar de eerste in de rij van vier. Als een vogel zo vrij. En voel je ook lekker vrij bij de muziek die we draaien hier op Bingo FM. 12:26 digitaal. Als je zit te lunchen, geniet van je lunch. En geniet van de muziek natuurlijk. Hier is helemaal Hollands en Titanic.

Spa, lekker hoor. Feest in de tent met Even Serieus en Fiesta Escalada hier op Bingo FM. We gaan zo dat broodje speciaal doen en ik heb er een gevonden. Ik denk nou, die misschien denk je hem zelf.

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd. Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt van Gerrit Trip. En als je denkt, wie is dat dan? Nou, dat was een van de oud-zangers van Teach-In. Van Dingedong, weet je wel, dat Eurovisie Songfestival. Hij had zelf ook een plaatje gemaakt. En dat op de tijd If You Need Me, After All.

Leuk. Gerrit Trip. And if you need me, after all. Ik zei het al, een oud zanger van Teach-In. Met Dingerdong. Ken je natuurlijk ook nog wel van het Eurovisie Songfestival. Zo hoor je nog eens wat bij je vrienden van de radio. Hier is Dirk Meeldijk. En ik hou van het leven.

Wiebke en ouder wordt. Ja, we worden allemaal ouder en hopen dat we ook heel oud mogen worden natuurlijk. Dat is een ding wat zeker is. Dirk, jij wilde graag een plaatje horen. Originele 1963 van de Cascades. Rhythm of the Rain, maar ditmaal door Rob de Nijs. Het ritme van de regen. En als ik dan naar buiten kijk, oeh, lekker regentje trouwens.

Tino Martin, jouw liefde. Ina, jij wilde die plaat gedraaid hebben, dus ik denk dat bij de buren de dakpannen eraf zijn gevallen. Maar goed, lekker hard zetten die radio. Kan jou wat schelen, joh. Het is zaterdagmiddag, je luistert naar Bingo FM. Hier is Luna en Schoonzoon.

Walsen door de tent met Henk Bernaar. Een hart ervan te houden. Je moet zo lekker walsen in je huiskamer dat het kliklaminaat zelfs opspringt. Ja, gewoon lekker dansen, joh. Kan jou het schelen. Is goed voor lijf en leden. Een beetje bewegen natuurlijk. André Hazes. En is de koning van het plek.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hogevenen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Manuela.
1: Ja.
0: Manuela.
2: Oh, prachtig mooi. Van heel wat jaren geleden mee. 1971. Je hoorde Jacques Herp net na het nieuws. Manuela. En hij treedt nog steeds op en zingt dat nummer ook nog steeds. Dus altijd lekker natuurlijk. Treedt hij op in een wit pak, zwarte overhemd. Eén zwarte schoen en één witte schoen. Moet je maar eens opletten. Dit is Frans Duits. Ik kom er ook nog een dag voor mij, tuurlijk.
3: Ik haat je, maar

Walter Kroes en hij zit lekker in zijn vel. Ja, zo lekker natuurlijk. Hè. Oh, wat zijn ze lekker hier op Bingo FM. Tot 2 uur, ondergerekende vermoeid bij je met lekkere platen. Alleen voor jou aan de andere kant van de radio.

favoriete weekendlunchartiest Henk Bernaar. En hou me nog één keertje vast. En volgens mij is die videoclip is opgenomen in Duitsland. Aan de Moezel. Moet je maar eens even opzoeken op YouTube of zo. Dan zou je best wel tegenkomen, neem ik aan. Je luistert naar Bingo FM straks. Corrie Konings. Maar hier is Susanna Freek.

Konings, er hangt iets in de lucht. Amore. Nou, ik heb even naar buiten gekeken, maar volgens mij is het niet echt amore wat er in de lucht hangt op dit moment. Maar goed, we hebben het toch wel een beetje nodig. Dat is belangrijk natuurlijk. Dus geniet ook van de regen. En geniet van de muziek natuurlijk. Hier is Jannes en dans tot de morgen met mij. Nou, hoppa.

zomer. En is dit alles? Ja, dit is alles, want het blaadje zit er alweer op natuurlijk. En de tijd gaat zo snel. Het is 2:30 hier bij je vrienden van de radio. En mocht je nou op je vakantieadres zitten, bijvoorbeeld in, ik noem maar even wat, Monaco of zo. En je luistert naar Bingo FM, want dat kan via onze prachtig mooie app. Ik zou zeggen, neem een bako!

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd.
1: Wat zit er in mijn oude doos?
2: Nou, we gaan terug naar de jaren 70 met Jerry en Mary Bai. Het zijn broer en zus en zij is de zangeres zonder naam. En ze hebben een plaatje gemaakt voor de vrachtwagenchauffeurs. Dat zit er in die oude doos.

0: Vrachtwagenchauffeur van heel wat jaren geleden alweer, zei het in de jaren 70, Jerry en Mary Bye. En zij is dus de zangeres zonder naam. De vrachtwagenchauffeur. Ja, lekker toeteren.
1: Het doet me pijn.

Amar Turk uit de kroeg. Nou, rondje muziek van mij en even een rustpuntje in de show. Het is 13:44 straks. De favoriete weekendlunchartiest Henk Bennaar. Maar eerst even deze. Emma Heesters.

Jeffrey Hayes op de radio, hier bij Bingo FM. Nog twee plaatjes te gaan met ondergedekende verwoord. En dan zit het er weer op en dan ben ik er morgen weer. Maar... Mijn

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijkse aanvallen uit op het zuiden van Libanon. De wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Menno's Weekend met Menno Otger.

0: Goedemiddag, het is zaterdag en het is 2 uur geweest. En dat betekent tijd voor Menno's Weekend. 2 uur lang de allerlekkerste muziek. Ik draai ze allemaal speciaal voor jou. We trapten zojuist af met Yves Berendsen en Zin in jou. En we gaan snel door met Dino Martin en Rolf Sanchez. Mooie muziek, hij had het willen zeggen.
1: Ze was die dag

Ja, was jij maar hier, Guus Meeuwis van Stad. Nou, ik ben hier en ik draai de platen speciaal voor jou. We gaan lekker tropische muziek draaien met toeters en bellen. Dit is Emma Heesters en Hart.

0: breek ik die van jou.
1: Ja, dan breek ze die van jouw harten breken. Zo heette het nummer, gezongen door Emma Heesters. Door met Sander Kwarten. En ja, er zijn deze zomer een aantal zomerhitsen uitgebracht. Nou, je kent ze allemaal wel. Maar volgens mij is dit er ook eentje, hoor. De Tap

is die roddelblaadjes. Nou, als je de hoort, ze weet precies wie met wie het mes in duikt. Dan zit ze oeverloos te zwetsen dat een aan de legde kertje. Ja, zelfs loopt ze met een hete kruik. Makkelijk zat. Een 1200 lesje heb ik mijn rijbewijs gehaald. Toen zei mijn man, zit jij de eend in de garage? Zat hij te schreeuwen, hij is een gek. Dus ik raamde eerst een hek. Toen zat ik bij de bakker in de etalage.

Ja, de gebemoei. Nou, we zullen je niet meer lastigvallen. Tineke Schouten, onze eigen Utrechtse Tineke Schouten was dat. Door met muziek van Rob de Nijs, namelijk het nummer Ik Wil Je. En dat is een single uit 1982. De muziek en de tekst die zijn afkomstig van Gerard Stelaert en Belinda Muldijk. En dat is natuurlijk zijn ex. En Rob die bleef zijn eigen stijl trouw met dit nummer Ik Wil Je. Misschien ben

Nou, Monique, volgens mij ga je nu toch echt naar huis. Terug naar Volendam. Muziek hier bij Bingo FM Menno's Weekend. Dat is de show waar je naar luistert. Door met Romy Montero. Het is

Ja, ze is nog ontzettend jong, maar ze heeft wel ontzettend veel platen uitgebracht. Dit was Maan en het nummer Leven. Dans voor mij, dat zingt Team Rush Hour en Wesley Klein. En Brace, die doet ook...

dat is trouwens een klein beetje reggae ook wel. Team Rush Hour, Wesley Kleine en Brace. Met z'n drieën deden ze het dans voor mij. Door met een zangeres. Ja, wel een van mijn favoriete zangeressen, kan ik wel zeggen. Numida en ik bleef geloven.

Ja, wow, wat een fantastisch nummer is dit. Ik bleef geloven, gezongen door Numida. Door met even wat ander soort muziek. Maar natuurlijk wel Nederlandstalig Rijn Mersja met Hart en Ziel. En je moet vooral eventjes luisteren naar die saxofoon in het begin. Want ja, volgens mij is dat gewoon getoeterd door Kloes van Mechelen.

ze heeft maar één hitje gehad. Nasty, een moment zonder jou. Maar ik vind het een fantastisch nummer. En daarom draai ik hem ook heel graag op de radio. Zometeen Hypnose. En daarna Arne Jansen en Let's Go. Ik zag

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Mienke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Menno's Weekend met Menno Otger.

vrienden, fijn dat je nog steeds bent afgestemd op Bingo FM. Wij draaien de allerlekkerste muziek hier bij Menno's Weekend. Het tweede uur al via Rudy Karel. Die draaien we zojuist met Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Uit het jaar Kruik, heel erg lang geleden. Door met muziek van Quincy, Zeg mij dat dit liefde is. Het nummer werd in 2014 uitgebracht door Quincy. En een paar jaar later ging Dario er ook nog eens een keertje mee aan de haal.

0: C'est la vie. 1, 2, 3, oftewel 1, 2, 3. Claude was de man die het allemaal zong. Likke Pet, daar gaan we mee door. En hij heeft het over een circus tent.
1: 1, 2, 3, hey!

Ja, een café wat eruit ziet als een circus tent. Het werd allemaal gezongen door Likkepin. En ja, ik heb er nog nooit van gehoord hoor. Een café wat er eigenlijk uitziet als een circus tent. Het is lang geleden trouwens dat ik in een circus ben geweest. Volgens mij kwam de volgende platen van vorig jaar. Robert van Ewert samen met Donnie en Mo.

Zomer, zon en strand 2.0. Want ruim 20 jaar geleden had hij al eens een keertje de eerste versie opgenomen. Rutger van Barneveld. Ik had hem vorige week nog aan de telefoon. En vorige week was het ook onze bingo-schijf. Door met de VOF de Kunst uit de jaren 80. Het nummer is oorspronkelijk volgens mij een Braziliaans liedje. De tekst, de Nederlandse tekst, die werd geschreven door Erik van Muiswinkel. We hebben het

Ik ben daar, hier bij Bingo FM. Ik lach als een clown, zo heette het nummer. Persoonlijk hou ik niet zo van clowns, maar goed, dat kan voor een ander weer anders zijn. Doe met Frank Verkooyen en Suzanne Veldmeijer en ze vinden het veel.

0: Splitsing was dit. En die kennen we natuurlijk van die grote knallen van een hit Wind en Zeilen. Maar dit was nummer 1, een zomerlang. Fijne plaat om die eens te mogen draaien. Door met Vincent en in zijn hoofd danst er maar één.
1: Er

0: dat was dat. En het nummer Gekkenhuisje. Luister naar Menno's Weekend hier op Bingo FM. We gaan door met het kleine orkest, namelijk met het nummer De Leugenaar. En dat is afkomstig van de LP Roltrap naar de Maan. Het was een plaat die ze uitbracht in 1985, speciaal voor kinderen. Maar grote mensen, die vinden hem ook leuk hoor. Het jaar erop kregen ze trouwens daarvoor een Edison.
1: Mijn vader zegt dat hij geen

Westbroek samen met het Goede Doel en Franse Auto. Een poos geleden had ik hem aan de telefoon en toen hadden we het eens eventjes over Franse auto's. En toen zei hij, vroeger waren Franse auto's nou niet echt heel geweldig. Die gingen al roesten op het moment dat je de garage ermee uitreed. Nou, tegenwoordig is dat wel anders.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart, maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.

Juliës samen met de trompet van Jeffrey Parmelier. Je hoorde het Wiegelied 2.0. We zijn begonnen met Honey, muziek uit de jaren 90. En Peter, ik vertrouw je voor gemeten. Nou, dit is Aperitief weer. 3 weekendjes ben ik er niet geweest. Eentje door Gert-Jan Kleijer waargenomen. Eentje door John en door Kevin. En het andere weekendje was non-stop. En ik ben er weer. Leuk dat je erbij bent. Maar natuurlijk ook een beetje mijn weekend. Zometeen André Hazes, maar eerst Joey Nicolai. Uit het hart, Bingo FM. Dit is Tinto de Verano. Okay.

André Hazes en Als ik jou vergeef. In het noorden gaan ze maandag alweer naar school. In binnen het land hebben we nog 1 week bouwvakvakantie. Ik ben alweer een beetje aan het werk. Maar mij hoor je niet klagen. Het is wel jammer dat het qua weer wat minder gaat worden. Toch wel een regenachtige week. Temperaturen wel boven de 20 graden. Maar een beetje wisselvallig weer. Dus Hollands zomerweer is dat. Hè? Nou, we moeten niet te klagen. We hoeven niet te klagen. Qua temperaturen zijn er ook heel wat mensen die blij zijn dat het minder warm gaat worden. Ah goed, ik heb liever dat het wat warmer blijft. En dat ik dan toch moet werken. Dat ik s'avonds lekker van de warmte en het zonnetje nog een beetje. Het avondzonnetje kan genieten. Maar dat zit er voorlopig niet in. En ach ja. Misschien valt het ook wel mee tussen de regenbui door wat zonnestralen. Hey, we gaan op de verjaardagskalender kijken. Misschien later op nog even een Piratenclassic. En Jan Biggel!

is leuk. Niet al zijn liedjes worden hier opgepakt op de Utrechtse radio. Brabander Jan Biggel. Wat kan het leven toch mooi zijn? Het is de laatste uit op de achtersingel. Van Levenslied tot nieuwe Nederlandse pop. En natuurlijk ook nederige klassiekers. Van onder andere Toontje Lager. Net als in de film.

poppetjes. Robert Pater. En hij covert een plaatje van André Hazes. Doe met me wat je wil. Deze twee artiesten, of tenminste dit bandje, deze groep, de Wannabes, en ook Johnny Valentino komen weg onder de rook van Rotterdam vandaan. Ze hebben een samenwerking, een nieuwe single samen uitgebracht. Lekker shaken.

Jacoby Beking uit Utrecht een nieuwe plaat hebben uitgebracht. Samen met Laurens Niekerk. En ik ga er maar gemakshalve vanuit dat Laurens ook uit Utrecht komt. Muziek uit Utrecht dan nu. Oei, nog een keertje.

Ja, cheerio, ook 20 miljoen keer beluisterd. En wie heeft nou de grootste hit? Hè? Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten? Of is het toch Justin De Wild met cheerio? Nou, allebei is in ieder geval enorm gegund. Ja, Rutger van Barneveld heeft het ook niet echt makkelijk, hè? Nu die zo populair is, ja, Roddelplaat heeft volgens mij dat voor het eerst naar buiten gebracht dat hij, ja, hij is getrouwd, maar dat hij toch ook een beetje aan het chatten was met een fan. En toch, ja, wat ongepaste vragen aan het stellen was. Maar hij is in ieder geval voor de media. Ik zag het gisteravond, de show dus of zo voorbij gekomen. Met de billenbloot. Met de billenbloot, ja. Eigenlijk hoeft hij dat ook niet naar ons toe, hè. Hij heeft meer verantwoording aan zijn vrouwen af te leggen. Maar goed, hij heeft ook laten weten, ze zijn ontzettend gelukkig. Gisteren hebben ze nog samen geluncht, dus het zit allemaal dik in orde tussen hun tweeën. Nou, we hoeven ons daar geen zorgen over te maken. Rutger van Barneveld, leuke gast, leuk, vrolijk. En het is ook een succes. En hij heeft wel een beetje gegund, hoor. Hij heeft er hard voor gewerkt en heel wat over zich heen gekregen. En toch knalt hij lekker door. Henk Dissel gaan we straks draaien. Het cafeetje, maar eerst even van nieuwe Nederlandse popplaatjes al een jaartje of drie uit, hoor. Ronnie Flex, samen met Fleming, terug bij af.

0: Hallo, ik ben Henk Dissel en mijn muziek hoor je natuurlijk ook bij Aperitief met Campbell de Bruin op Bingo FM.
1: Het is gezellig in het café, mijn vrienden die zijn mee. We kunnen hierover van alles praten. En verderop staat een man, ik ken hem ergens van. Want kijk maar, hij heeft mij ook in de gaten. Hij zwaait even zijn glas, goh, nou zie ik het pas.

Nou, dan gaan we even kijken op de verjaardagskalender. En het is deze 15 augustus een behoorlijke lijst. En ik zie al dat we heel wat verjaardagsplaten kunnen draaien. De keuze is reuze. Even de geschiedenis in duiken. Hij had 257 moeten worden. 5 mei 1821. Politiek leider van de Franse Revolutie. Het is de geboortedag van Napoleon Bonaparte. Ben Affleck is vandaag 54 geworden. Acteur en producent. Tivano Holwijn is vandaag 34 jaar geworden. Nederlands YouTuber, rapper en acteur. Boudewijn Zende, vandaag 50 jaar geworden, trainer en profvoetballer. Hij voetbalde bij PSV en heb ook vaak in het Nederlands elftal voetbalshirt, het oranje, gevoetbald. 50 is ook geworden Koert-Jan de Bruin, acteur van Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij is ook televisiepresentator geweest van wat lichtere programma's. Wat zwaardere programma's. Jeroen Pauw, vandaag 66 jaar geworden. Paul Jambers, 81, leeft hij eigenlijk nog wel? Of is het niet de geboortedag? Ik begin een beetje over te twijfelen. Maar spraakmakende Belgische programma's. En dan kom ik aan bij het muzikale gedeelte. Want vandaag is hij 46 jaar geworden. Henk Dame. Verre familie van Grat Dame. Frans Bauer. Vanaf zijn 16e is hij profvoetballer bij FC Den Bosch. Hij heeft toch voor de muziek gekozen. In 2002 begon zijn zangcarrière. Ga ik straks wat van draaien, hoor. Maar ik ga ook wat draaien van Charlène de Lange. Zij is vandaag 40 jaar geworden. De ontdekking van Marianne Weber. En kleine meisjes worden groot, hè. Ja, 40. Melissa Smilda, zangeres die ook aardig aan de weg timmert, ja. En vooral in het Hoge Noorden is ontzettend populair op die piratenfeestjes. 28 jaar geworden. Ik ga straks wat van haar draaien. Maar we gaan een verjaardagsplaat draaien van Kees Haak, de zoon van Nico natuurlijk. Ja. Maar ook een mooie eigen carrière, onder andere ook in Duitsland. Vandaag is Kees 52 geworden. We gaan een leuke plaat van hem draaien op zijn verjaardag. En je kan eigenlijk wel zien dat zijn carrière momenteel een beetje richting Duitsland gaat. Want afgelopen jaar nog geen nieuw plaatje uitgebracht. Later was de Foxy Foxtrot 5.0 samen met Willem Hanstein. Maar goed, we draaien er eentje uit 2021 op deze vrolijke, dansbare zaterdagmiddag. Dans.

0: met de klap.
1: Misschien is het beter zo.
0: Maar we waren toch goud. Zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt. Er komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Aperitief met Campbell de Bruin.

0: Hosken en Momento. En we zijn begonnen dit uur met Frans Bauer samen met Corrie Konings van hun duet cd'tje Goodbye My Love, Goodbye. Natuurlijk na het origineel van Demos Roussos. Nou, zometeen snel naar huis, want dan gaan we natuurlijk weer even voor de televisie zitten. Want in de Galgenwaard barst het los. En ik hoop dat het drie punten ook dat die in de Galgenwaard blijven. De mannen uit Alkmaar komen voorbij. AZ. Dus ja, het zal niet makkelijk worden, maar laten we positief zijn. En ze gaan winnen.
1: Ze gaan winnen.
0: Er wordt een positief FC Utrecht liedje bij.
2: Van Levenslied tot Medepop. Recht uit.
0: Er is maar één FC.

en waar ik ben. Ik zat van de week, zag ik op Facebook zag ik een beetje te gluren. En er was een of ander piratenfeest in het Hoge Noorden. En daar zag ik iemand voorbij komen. Dat ik dacht van, leeft hij nog? Tijd niks van gezien, gehoord. Het gaat om Henny Wijmans. Vroeger op de Piratenzender kregen we nog altijd cd'tjes van Henny Wijmans opgestuurd. En af en toe een belletje. En af en toe vraag je wel eens af, leeft die man nog? Maar hij zingt niet echt actief meer. Maar op zo'n piratenfeest hebben ze hem toch gevonden om wat te gaan optreden. Nou, het zingen ging niet meer zo mooi als vroeger. Maar het is ook een wat ouder mannetje geworden. Heel leuk. Nou, in 1980 had hij samen met zijn band New Four deze grote hit. En die was hij ook live aan het zingen. Ursula, ik mis je.

Oos nummertje is dit, hoor. Ja, de hele tent ging uit zijn bol, uit zijn plaat. Lekker meezingen. Vrolijk nummertje. Ik vind het prettig om dat liedje nog een keer zo te horen. Met plezier gevraagd. We blijven een beetje in de jaren 80. Doe maar, wat waren ze populair. Een liedje van hun is Bella Helene. This is the

van 17:30 en daar is niks aan gelogen. En we zijn onderweg richting de Piraten Classic. Twijfel nog even of ik hem ga doen, maar we houden nog even.

0: niks met, ze lusten wel pap van. Dit wordt een lange nacht.
1: Dit is een Campbell de Bruin Piratenclassic.
0: Nou, vooruit. Laten we er toch maar eentje doen. Dit komt uit de jaren 70 voor de wat oudere luisteraars.

0: coöperatief.
1: Recht uit het hart. Bingo FM.
0: En ik zat nog even ook naar die andere liedjes van Tony Bas te kijken. Nou, misschien dat ik er morgen nog wel even, als ik er morgen aan denk, dat ik nog wat van Tony Bas draai. Maar leuke liedjes hoor. Echt grote hits heeft hij gehad in de jaren 60, 70 en begin jaren 80. We gaan Yves Berendsen draaien. Hij heeft weer een knijter van de nieuwe single hoor. Misschien is het tijd.

Het wordt er één waarin de boeken misschien wel deze zaterdagavond gaan nog wat leuks doen. Misschien wel even naar de Galgenwaard en daar nog even een pilsje drinken. Natuurlijk na die overwinning. Wolter Kloes draai ik zo direct nog even. En dit is eerst even Marianne Weber als sterren stralen gaan.

aan opa, een albumtrack. Hey, dit was hem voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Dat na John Schaap. Op de zondagmiddag om 4 uur ben ik er. Een mooie avond. En graag tot morgen. De laatste voor dit programma is Cadans. En hou me vast. Stond

0: verleden. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van roze naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jetten legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Nacht. En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: kom uit het land van Anne Faber en Michael P. Het land van Nicky Verstappen en Jos B. Kom uit het land van thuis bezorgd zonder te bellen. Van jezelf in de Achterhoek sushi kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nog steeds in de mode zijn. Waar je Insta-foto's filtert voor de schone schijn. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw. Het land van de 11 steden, toch, wie weet het nog. Terwijl we kijken hoe de winst door Max gereden wordt. Het land dat meestal goed presteert op het WK. Het land dat vaak de beste was, maar dan op één na. Kom uit het land van Lange Frans. Airbnb mijn huis en dan lekker op vakantie.
1: Kom uit het land waar ik in 2009 mezelf verloren ben. En waar ik 10 jaar later als herboren ben. Het land dat meedeed aan de oorlog in Irak. En met de kennis van nu is dat een grote grap. Het land dat met zijn voice in de hele wereld scoort. Waar een blaadje op het spoor de dienstregeling verstoort. Het land van de klassieker, zonder uitpubliek. Het land dat eindelijk weer indruk maakte in de Champions League. Het land van Johan Cruijff en zijn arena.

0: sinds 45 het land waar ik blijf. Nog steeds heerlijk. Eerlijk.
1: Ah. Kom uit het land waar je doorheen scheurt in 3 uurtjes. Met nieuwe straattaal elke 10 minuutjes. Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is. Een AZC om de hoek een groot probleem is. Kom uit het land waar mijn gabber André Hazes samen met zijn vader in elk café de baas is. Het land waar Ronel, Sofian, Jorik de game runnen. Hip-hop van eigen bodem waar we niet omheen kunnen. Het land waar top DJ's internationaal ooit zijn begonnen. Bij u in de kleine zaal. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert. Die blauwe envelop die is nooit winstgevend. Het land waar Zwarte Piet van ons ook niet meer mag. Het land waar blauwe kan en lachen op Koningsdag. Samen na verlies dit land heeft veel gezien. Geen tranen meer over naar MH17.

0: zijn er altijd plek genoeg. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Nederland,
1: Nederland,
0: Nederland. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Schuif lekker aan om bij de buren te gaan eten.
0: En treitervlogger is een schitterend woord.
1: Geen referendum meer, dus je stem wordt gesmoord.
0: Ik deel mijn land met expats en vluchtelingen.
1: Waar ligt de grens voor een mens die zijn geluk wil vinden?
0: Het land waar we er samen altijd wel uitkomen.
1: Waar we fouten

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest.